0: is Urgent FM. Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM.

you, bro.

Five old messages. Message one. Message deleted.

alsof je roeit tegen de wind. De stroming stroomt je over, je voelt het niet. We zitten met een spaarpot van verdriet.

dus kijk nog eens de lijnen na.

0: 6 uur Gent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Den Haag in Nederland is het onrustig na de overwinning van Marokko tegen Nederland op het WK voetbal. Marokko won na strafschoppen en supporters kwamen massaal op straat om die overwinning te vieren. Enkele jongeren staken daarbij vuurwerk af en richtten die naar de politie. Die zette daarop het waterkanon in. Minstens 1 persoon werd opgepakt. In Amsterdam wordt de overwinning dan weer massaal gevierd.
3: Hoe voelt het?
4: Gruwelijk! Voltreffelijk! Prachtig! Marokko number one.
3: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de WK.
2: Ook in ons land komen jongeren massaal op straat, onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. En nog op het WK is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Duitsland verloor na penalties van Paraguay. De dader van de bomaanslag in Monaco is nog steeds spoorloos. De man liet gisteravond zijn rugzak ontploffen vlakbij een appartementsgebouw. Daarbij vielen 3 gewonden. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense man en vrouw en hun zoon van 13. De Oekraïense man zou een rijke oligarch zijn. Het parket gaat uit van een gerichte aanslag. GroenVoorzitter Ayman Horsch is vannacht vrijgelaten na zijn arrestatie bij de pro-Palestijnse protesten in Antwerpen gisteravond. Horsch wilde er samen met nog enkele andere actie voeren tegen de Israëlische vlag en de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. In totaal werden 12 mensen opgepakt. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer over mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. HLN-journalist Timmy van Diepen.
5: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81%, dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt dan nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
2: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
6: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met noden die er zijn op de arbeidsmarkt, met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
2: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Economische Inspectie opent een onderzoek naar de verborgen kosten bij parkeerapps. Denk aan 4411 of EasyPark. Uit recent onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop blijkt dat die apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over tarieven. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
3: Mensen zouden meer betalen dan ze verwachten. Blijkbaar zouden er ook kosten worden aangerekend als je een sms of een whatsapp krijgt om aan te geven of je parkeertijd voorbij is. Ook die tarieven die wil ik onderzoeken om te kijken of daar geen systeem ontwikkeld is dat er eigenlijk meer wordt betaald dan dat de klanten denken. Een leverancier heeft altijd de verplichting om op voorhand alle tarieven duidelijk te communiceren. En ik wil kijken of dat in dit geval gebeurd is of niet.
2: Welke apps onderzocht worden is niet duidelijk. Vlaams minister van Onderwijs Sohal Demir schrapt de eerste graad van een middelbare school in Genk. Dat schrijft het Belang van Limburg. Volgens de krant is de onderwijskwaliteit nog altijd ondermaat nadat het vorig jaar een negatief inspectieverslag ontving. Leerlingen die er volgend jaar zouden starten in het eerste middelbaar moeten nu op zoek naar een andere school. Voor leerlingen in het tweede jaar verandert er niets. In Nederland hebben Marokkaanse supporters massaal de overwinning van hun land tegen Nederland gevierd. Onder meer in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
4: Hoe voelt het?
5: Gruwelijk, voortreffelijk, prachtig.
6: Marokko number one.
7: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de week uit.
2: In Den Haag sloeg de sfeer wel snel om. Daar zette de politie onder meer het waterkanon in. Verschillende mensen werden opgepakt. Ook in ons land kwamen jongeren massaal op straat, onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff is onderweg naar Qatar. Dat bevestigen twee bronnen aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. Maar opvallend, volgens Iran zijn er helemaal geen vredesgesprekken in Qatar. Iran zou wel een delegatie van experten sturen om met de Pakistanse en Qatarese bemiddelaars te spreken. Twee weken geleden ondertekende de VS en Iran een voorlopig vredesakkoord. Dat moet nu een definitief akkoord worden. En in Paraguay organiseren ze vandaag een nationale feestdag. Aanleiding is de overwinning tegen Duitsland op het WK voetbal vannacht. Paraguay won na strafschoppen en staat nu in de achtste finales. In de hoofdstad Asunción kwamen alvast duizenden supporters massaal op straat om de overwinning te vieren. In de achtste finale speelt Paraguay tegen Frankrijk of Zweden. Die spelen vanavond tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

glas is breekt, alles wat mat is blinkt niet. Alles is vals, is fake, klein is de kans ik inzie. Kort is de kick and break, kort is de end van week. Als ik loop elke dag van week, word ik op een dag nog ziek, mag niet. Kom ik nog hierop terug, kijk ik nog terug naar toen? Of ga ik dan hier aan stuk, wie, wat, waar en hoe? Glas onder druk die barst, brak is een baas in baas. Er wordt gestakt in kast, iedereen weet bij wit hoort paars. Kop is een labyrint, stop is een woord dat blokt. Raam is getint in zwart, fok is het woord voor kops, clash. Als ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg en zomaar doe wat dan, kom ik dan daarmee weg, los van alles zo zonder plan, huh? Was ik niet beter met, wat als ik eerder wist? Doe niet dat je beter weet, als je met je geld zo speelt, dat je dan beter wint. Hak op de tak, drums en keys, brak in een glaas museum. Hak op de tak.

kom ik nog hierop terug. Wie, wat, waar en hoe. Kom ik nog hierop terug.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En om 9:15 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Energie-expert Kenneth van Sina.
3: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
2: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. Ons kraanwaterverbruik piekt. Afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Het Britse chemiebedrijf INEOS daagt ons land voor de rechter, omdat ons land de vergunning voor een project in de Antwerpse haven in 2023 vernietigde. Later vroeg INEOS een nieuwe vergunning aan en die kreeg het ook. Maar de werf voor de etaankraker lag toen 5 maanden stil. INEOS eist dat ons land de schadevergoeding betaalt. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïns gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond. 2 van hen verkeren in levensgevaar. De Oekraïnse man zou een bekende oligarch zijn. Deze Vlaming, Johan Vertongen, woont vlak bij de plek waar de aanslag gebeurde.
4: Ik zag dat er heel wat mensen in paniek rondliepen. Ik ben er naar beneden gegaan met het gedacht van, dit is misschien een gasexplosie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij hebben altijd heel veel politie hier op straat lopen. De camera's zijn altijd actief. Ons gebouw ligt vlak op de grens met Frankrijk, met Beausoleil. Dat is hangen met kleine straatjes en steegjes. Dus die man, God weet waar hij nu zit, maar hij kan al heel ver zijn.
2: Het Openbaar Ministerie in Monaco geeft deze namiddag meer uitleg tijdens een persconferentie. En Kian Uitenbroeks gaat als kopman van zijn ploeg Movistar naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt op sociale media. Uitenbroeks maakt meteen ook zijn debuut in de Tour. Eerder reed hij al 2 keer de Ronde van Spanje en 1 keer de Ronde van Italië. Zijn beste uitslag was een 8e plaats. Uitenbroeks smeekt op een plaats in de top 10. Deze namiddag bewolkt. Het blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten. Maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken. Hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden. Daarna droog en zonnig.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

bottom of a bucket with a big old hole. You can't find religion.

0: 6 uur Gent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats, zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. Je hoort de grootmoeder van de jongen.
3: 10:50 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van Kian, die is niet op school. Dus ja, volle paniek. Beginnen bellen en doen naar iedereen. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
2: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Tros Beijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. In Antwerpen zijn 9 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar drugscouriers. Die zouden cannabis oppikken aan de Nederlandse grens om die dan in ons land te leveren. Dat bevestigt het parket. Zeker 2 mensen werden opgepakt. Christophe Aerts van het parket.
4: Bij die huiszoekingen zijn verschillende mensen aangetroffen die enerzijds ook gebruiker zijn en in sommige gevallen ook zwaar gebruiker zijn. Maar ook mensen aangetroffen die drugs verkopen. Andere mensen die in die mate hoeveelheden hebben besteld dat ze niet voor eigen gebruik kunnen zijn. Dus er zijn op die verschillende locaties enerzijds heel wat cashgelden, maar ook heel wat drugs in beslag genomen.
2: In totaal gaat het om meer dan 15.000 euro cash. Er werden ook 2 gsm's en een auto in beslag genomen. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt, want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt eraan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. De aanslag in Monaco was geen terroristische daad, dat zegt justitie. Gisteravond legde een man een rugzak met een bom bij de ingang van een woning. Bij de ontploffing raakten 3 mensen gewond. Een Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun zoon van 13 jaar. De dader is nog steeds voortvluchtig. Een Amerikaanse regisseur krijgt 2,5 jaar cel omdat hij Netflix oplichtte. De man kreeg 11 miljoen euro van Netflix om zijn science-fiction-reeks af te maken, maar hij gebruikte het geld voor luxe auto's, meubels, beleggingen en dure hotels. Volgens de regisseur deed hij dat door zijn medicijnengebruik en psychische problemen. Maar dat is volgens de rechter geen excuus. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde er 32 wedstrijden en maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en ook stilaan warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Welkom bij Sonic Safari, aflevering 25, voorlopig de laatste. Ik heb er heel veel van genoten om dit te doen, 25 afleveringen lang. En ik draai deze laatste aflevering alle beste nummers die ik ontdekt heb, of herontdekt heb, dankzij deze show. So, dit zijn de Absolute Bangers. En dit is de eerste, dit is Alabaster, The Plume. Agente Acaba, just released.

Kun je gaan luisteren naar Amma Jovi Jovi van Sandy B. I love this one. Mid-90s, Zuid-Afrikaanse quieto track. Underground, ooit uitgebracht op cassette. Was de eerste South African quieto track ever.

We blijven in de vette hip-hop vibes, maar dan The Duchess of Darkwave. Dit is Abra, and I love this track. Dit is Roses.

Ja, dat was Abra. Groovy stuff. En nu gaan we naar Duncan McKay. Ook een track die ik heb herontdekt dankzij Sonic Safari. Hij speelde met Cockney Rebel, hij speelde met Kate Bush, maar dit komt van een soloplaat van hem, Summer's Past.

Ja, leuk. Summer's Past, Duncan McKay. En nu gaan we luisteren naar een track die ik ook dankzij Sonic Safari heb leren kennen. I don't know how, I don't remember. Het is niet Naoya Inoue, de beste lightweight boxer van het moment. Nee, het is Yosui Inoue en het komt uit de jaren 70 uit Japan. Het heet Pi-O-Pa.

More Women. We gaan luisteren naar Somebody from the Bronx, New York. Arlinda Segarra. Niemand minder dan Hooray for the Riff Raff. Met een van mijn favoriete tracks van deze band. Palante. Als laatste track van dit seizoen van Sonic Safari. Bedankt aan iedereen om te luisteren. And enjoy this beautiful piece of music about empathy. More women. Palante.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Hey lieve vrienden, warm hartelijk welkom. Het is 6 uur, liever tapijtjestijd. En vanavond beweegt de laatste tapijtparel van dit seizoen tussen maanlicht en echo's uit mistige bergwegen. 70s muziek die niet altijd een rechte lijn volgt, maar liever dwaalt en zoekt en langzaam openvouwt met melodie die blijft nazinderen alsof je ze ooit eerder hoorde in een droom. Ik ben Stefan, je hart doet dansen. Welkom bij Tapijtparel. En we beginnen, ik mag eigenlijk mijn aankondiging in de prullenbak gooien, want we beginnen eigenlijk met een heel stevig nummer, met een verborgen Italiaanse parel. Een band die slechts één album achterliet. De cultklassieker L'Indecisione. En tegen het eind weet je niet meer hoe het begon.

Nummer Lendicione van Luovo di Colombo. En nu gaan we verder met muziek zonder woorden die landschappen oproept. Groots, meeslepend en vol open horizon.

Een stille vraag aan de nachtelijke hemel van Go Kurosawa. En nu, een opening liever, een begin, een eerste stap. Hier is part 1 van Shomo. Muziek die langzaam ontvouwt.

Dit is Jaskas, een muzikale reiziger die elektronica vermengt met dingen uit de natuur. En nu de bergengroepen de voeten volgen in Mountain Dance, levendig en vol Armeense traditie.

En we verbleven even in de rainforest van Ova. En we gaan van hieruit naar Frankrijk. Naar een Franse componist, Jonathan Fitoussi, die geen nummers bouwt, maar ruimtes om in te verblijven. Muziek als poëzie zonder woorden. Elegant, diep ademend. En we draaien de volledige B-kant, poème 3 en poème 4. Geniet, voel en proef.

Lieve luisteraar, jij bent het licht dat blijft, want zonder jouw oren is muziek ongeleefd. Merci om dit tapijtje te bezoeken, te bedansen. En ik hoop dat je er enorm hebt van genoten voorbij het tapijtparelseizoen. En na de zomer terug mag ontmoeten voor een nieuwe tapijtparel radioseizoen hier op Urgent FM.

En we gaan hem nog uitluisteren. Jonathan Fitoussi, hier met Poème 4. Scheef, ik hou van je hoek af. Tot na de zomer.

He's been on a ride for 1,000 years, boy.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
2: Liquid. Flavors.

Ja, later meer op het uur. Misschien overlopen we ook wel nog eens de mensen die dit jaar bij ons zijn langsgekomen in de studio. Waarvoor dank. Maar eerst een beetje drum en bass tot 10 uur. Liquid Flames met Madlock en Boycott.

0: juli gaan wij naar...
1: The Rooftop.
0: Ja, in Antwerpen.
1: In Antwerpen. Antwerpen Zuid.
0: Ja, bij...
1: Waar alle Chacosse drumbassers natuurlijk... Chacosse house guys.
0: We gaan het nog niet te veel zeggen.
1: Ik ben ooit in die tent geweest op een vrijgezel en ik kan u verzekeren... Not really a drum and bass place.

Tim Reaper One Shot Future Jungle. Deze uit de oude doos. Ik heb een final gehad. Wel de mashup met Mars. Breakage met Sylvain.

0: Ja, dat was Liquid Flames voor deze week. En voor dit seizoen trouwens. Het is 25, 26. Zit er weer.
1: Zit erop.
0: Ja, zit erop. Wij zijn terug. Misschien ergens in

0: as I get.
1: Wowie, wowie. Amai, een dikke set hier van Liquid Flavors. Wij hebben er ook van genoten met Open Decks de laatste kwartiertjes. Het was super fijn om hier terug bij onze maatjes te staan. Goed nieuws, ik ben ook terug van mijn reis. Luistert hier naar Sander, a.k.a. Person van Open Decks uiteraard. En we zijn hier ook in de studio met Echo. Yes. En wie weet komt de recensent van Gent ook nog langs. Straks, dat zal de verrassing van de dag zijn, denk ik. We hebben ook nieuws ontvangen dat we nog een klein uurtje kunnen doorgaan straks. Yes. We hebben uiteraard weer een zeer speciale gast in de studio, die we straks gaan unveilen. Uiteraard eerst de vraag van de week. Hoe is het weekend geweest? En ik stel de vraag aan, aan onze Echo hier.
2: Het weekend was magisch. Voor degenen die het niet wisten, we hadden een Open Decks editie op Copacabana.
1: Oeh.
2: Waar we de vrijdag de Pit Stage mochten hosten. En doorheen het weer van 40 graden, met het sleuren van alle apparatuur, is het toch gelukt om op de valreep nog te kunnen starten. Met alles weet van doen. En ik moet zeggen, ik ben omvergeblazen door het talent die weer gecureerd is. Iedereen die zich heeft ingeschreven, dikke merci. We kunnen natuurlijk niet alle inzendingen aan iedereen een kans geven, maar...
1: Nee, klopt.
2: Het was een tough choice, maar voor iedereen die er was, echt een dikke proficiat. Ik denk dat het lange reden is dat ik zoveel mensen samen heb zien draaien. Iedereen heeft ook een kleine back-to-back gedaan, iedereen heeft elkaar leren kennen en ik denk dat dat het mooiste was van heel het weekend. En voor de rest heb ik moeten werken en een beetje opbouw moeten doen voor onze...
1: Ja. Ook dikke big-up aan de organisatie van Copacabana, die ook met het slechte weer heeft te kampen gekregen, of althans de prospect of bad weather, want zij moesten dus om 9 uur de zaterdag stoppen, heb ik gehoord. En dat is niet zo fijn als organisatie. Dus even een warm hart voor Copacabana. Allemaal volgend jaar ruim op voorhand uw tickets kopen, want nu is het ook met tickets. Ook dikke merci aan de DJ's die voor Open Decks de vrijdag zijn gekomen, toen dat het niet afgelast werd. Dat was namelijk Shiel, DJ Marty Bra. En ook Bandy Koet was van de partij. En ook Renaat Seneschal, a.k.a. Renegade Sound System.
2: Renegade Sound, dacht ik.
1: Renegade Sound System. ik hoor hier dat het inderdaad allemaal dik in orde was. Ik was er zelf helaas niet bij.
2: Ja.
1: Ik heb zelf een klein maandje weg geweest. Ik ga even vertellen hoe mijn weekend was geweest,
2: graag,
1: misschien.
2: Graag.
1: Ik heb dit weekend even op verkenning geweest, want ik was op terugrit van Waking Life. En niet alleen Waking Life, maar ook van een zeer uitgebreide jam-sessie met de guys van We Zien Wel. Dus een dikke shout-out ook naar Thomas van We Zien Wel, a.k.a. We'll See. Maar ook Toon Dektro was daar samen met zijn vriendin Eloise. Heeft hij ook een collab, namelijk Shows. Heel mooie muziek. Zij hebben allemaal ook... gespeeld in Lissabon het weekend na Waking Life, dus vorige week eigenlijk. En Waking Life zelf was zeer, zeer mooi. Heel mooie herinneringen. Ik heb heel hard genoten van nog eens Mala te zien. Ik ben zeer blij dat die Mala elke keer ook uitnodigen. Dus ook nogmaals dikke merci aan Waking Life voor de super organisatie. En eigenlijk we hebben daar superveel mooie muziek gemaakt in een prachtige wijnhaard. Het was bakkes heet. Maar gelukkig bestaat er zoiets als airco. En in Portugal zijn ze daar vrij goed in. Ik heb niet alleen mijn maatjes van We Zien Wel daar gezien. Ook Nathan was erbij en Simon. En Lara Walashi, DJ Walashi, die ook op Curfew Festival stond afgelopen tijd. Dus super leuke tijd gehad. Maar wie heb ik gezien buiten de confines of the vineyard? Dat is namelijk Den Toon, a.k.a. Tony. MDRC, die we hier ook in de studio hebben vandaag. Yes. Want die stond al een tijdje op onze shortlist. En eindelijk hebben we een momentje gevonden om hem uit te nodigen. Eigenlijk toevallig ook een weekje en een half nadat we elkaar nog gezien hebben op Waking Live. Hey, goeiedag Toon. Hoe is het ermee? Oh, ik ga even uw microfoon aanzetten, dan gaat het beter hoorbaar zijn.
0: Merci voor de uitnodiging, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Yo. Hoe gaat het ermee, maatje?
0: Alles goed, alles chill.
1: Ja? Right.
0: Ik heb er zin in.
1: Super, heb er zin in. Wij ook uiteraard. Je hebt hier een aantal platen meegenomen, we gaan het er straks misschien even over hebben. Maar wat we altijd ook doen bij Open Dex is eigenlijk eens vragen van hoe is uw DJ-carrière ingericht en van waar kom je en van waar de passie en waar is het begonnen? Laat ons daar misschien mee beginnen.
0: Ik heb eigenlijk zo'n beetje de heel omgekeerde richting gemaakt. Ik denk, normaal die vroeger begonnen ze met platen. Ik ben begonnen met, weet je weer, een gratis programma.
1: Ah,
0: op internet.
1: De tractor?
0: Nee, heel vroeger.
2: Fruity Loops.
0: Fruity Loops, nog vroeger. Nog vroeger. Het is gratis, kost niet voorbelast.
1: Virtual DJ,
0: voilà.
1: Ja.
0: Eigenlijk is het allemaal begonnen vroeger met een cd dat ik had gevonden van Fabric van de Klimmers.
1: Oeh.
0: En dat was eigenlijk zo de periode dat er rock'n'roll feestjes begonnen op te komen in Gent.
1: Amai.
0: En dat was zo'n cd'tje vol met post-punknummers. Ja. En dat is eigenlijk begin draaien in Nienhoven, waar ik eigenlijk naar school ben gegaan. En dan ben ik samen met maat beginnen draaien, dat was er ook rolfeestjes. En dan zijn ze beginnen draaien in de Abu Symbol. En dat was dan met die fruit, die rek, we hebben het weer al vergeten.
1: Virtual DJ.
0: Virtual DJ. En dan eigenlijk gewoon vandaar begonnen. Uiteraard kun je daar je ei niet echt kwijt mee, want ze kon echt zelf niet voorbeluisteren. Dat was echt heel chaotisch, dat was heel amateuristisch een beetje. Maar ja, het was een doorpoort, alles mocht daar. Maar toen was het wel al richting electro dat ik draaide.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan zijn we verder gegaan met tractor binnen draaien. Ik heb veel in de video gedraaid. En dat was dan eerder zelf. Ja, dat was toen ook een beetje, overal waar hij naartoe ging, hoorde R&B en 80s nummers.
1: Oké.
0: Okay. En,
1: in welk jaar spreken we dan?
0: Goh, dat was van 2004 tot 2014 tot 2020 of zo. Ik daar
1: Zalig.
0: Ik heb daar denk ik 5 jaar elke maand gedraaid, superveel.
1: Mooi.
0: En dan op een bepaald moment zo gewoon een beetje beu om zo te pleasen voor het volk eigenlijk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En dan ben ik binnen house draaien daar. En dan zag gewoon al het volk weggaan, maar er bleven er wel een paar mensen staan en die waren echt naar mij aan het kijken. En die waren dan, toen besefte ik voor de eerste keer, die mensen komen hier voor de muziek, die mensen komen hier voor echt de vibe en niet enkel voor herkenningspuntjes.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dan ben ik daar eigenlijk vertrokken en dan is house gegaan, maar ben ik ook zo meer beginnen Italo draaien en zo. En dan ik samen met een vriend, de Moscow Disco Rainbow Club begonnen.
1: Ja.
0: Hebben veel gedraaid, maar al het cafés, maar al het gewoon meer de fun. De fun tracks,
1: ja, ja, ja.
0: Lichtere house, wel altijd goed, maar niet, mm-hmm. niet te plat commercieel, maar toch altijd wat dansmuziek.
2: Speels, dansbaar.
0: Ja, dansbare muziek, voilà. Ja, ja.
1: En house heb je leren kennen ook door een andere DJ? Of echt,
0: Nee, per se eigenlijk gewoon. Ik denk dat ik altijd wel een beetje omringd ben geweest in Gent door mensen met, die met muziek bezig zijn en je pikt zo van alles op.
1: Ja,
0: maar ik denk dat gewoon, ik draai nu denk ik 20 jaar, dus die 20 jaar dan pik je wel een of twee op, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, het is dat. Het is dat. Heel mooi. En producing, heeft dat er ooit gezeten voor u?
0: Toen ik in Gent kwam, heb ik met Ableton veel zitten rommelen. En dat is eigenlijk wat blijven duren totdat ik gewoon besefte dat ik op die moment liever op café zat. En dan waren mijn avonden meer gevuld met pintjes aan een toog van Café het Kruitelke.
1: Dat is heel eerlijk.
0: Nu wel, ja. Dat is altijd wel zoiets dat blijft een. Er blijft rommelen ergens in mijn achterhoofd van dat opnieuw beginnen doen. Maar dat ging vooral, dat was zo Ableton en ik werd soms echt een jaar aan één nummer, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat ging echt vooruit. Want ik ook pas na 3 jaar door dat er lessen op staan op Ableton.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus waar ik vroeger alles met knip en pakwerk deed, dan
2: is gewoon
0: het wel sneller gegaan, maar ik ben gewoon vooral beginnen draaien en dan is dat de producer een beetje verwaterd.
1: Ja, ja, ja, ja. En ook echt in de nightlife scene dingen georganiseerd of daarin gewerkt?
0: Ja, ik heb eigenlijk altijd wel meer richting zo in het live circuit gezeten van bands. Ik heb veel optredens georganiseerd. Ik heb dat 5 jaar in de Kruipitel gedaan. Ik heb dat 4 jaar in de Afsnes gedaan.
1: Ja.
2: Als artist boeker echt.
0: Als artist boeker. Ja. Daarvoor, tussen mij ook, ik werd in de Vooruit ook. Heb ik dan vanaf 2019 was ik dan coördinator nightlife.
1: Ah,
0: Ah, okay. Dat was vooral veel de medeverhuur en de commerciële events in de concertzaal.
1: Ja, ja, ja.
0: Daarom ben ik geweest, maar dan is corona gekomen. Dan heeft dat mijn job heeft dat niet overleefd.
1: Ah, en,
0: damn. Dan ben ik in de funk begonnen. Ik zit ook in een organisatie en heb ik daar ook 2 jaar de programmatie gedaan van de DJ's. Mm-hmm. Maar gewoon alles met laptops is niet echt aan mij besteed niet meer. Dus geef me gewoon mijn plaatjes thuis.
1: Ja, ja,
2: fysieke plaatjes.
0: Dat ik kan dansen en dan ben ik content.
1: Ah, super, oké.
2: Okay. Klein weetje ook, Toon is een van de mensen die mij heeft leren draaien op vinyl. Dus eeuwig, voilà. Eeuwig dankbaarheid daarvoor.
1: We hebben hier, het is hier full circle aan het gaan, hè, precies. Ja, ja. Cool. En Toon, heb jij nog zalige herinneringen aan gigs van de afgelopen tijd?
0: Het juist gezegd, we waren ook op Waking Life. Ik heb veel minder gezien dan vorig jaar. Maar de set dat me is binnengebleven, mij bijgebleven, was toch CCL.
1: Mm.
0: Ik ken dat enkel van naam. En dat is ook mooi aan Waking Life. Je gaat naar een bepaalde kick gaan en blijft er gewoon staan.
1: Ja,
0: en
1: dan
0: heb je zin om te vertrekken en dan begint de volgende. En dan worden daar meegetrokken en dat was weer. Ja, de sound daar, je weet dat ook, is fenomenaal.
1: Ja.
0: En dat was echt fantastisch. Dat was denk ik de beste set dat ik daar al gezien heb.
1: Mooi, oké.
0: Waking Life.
1: Dat wil wat zeggen, inderdaad. En qua DJ-sets met Moscow Disco Rainbow Club of als Tony, MDRC, wat zijn zo de beste herinneringen van de afgelopen tijd dat je nog hebt gehad? Of ligt het een beetje stil qua bookings momenteel?
0: Het heeft echt nooit veel gegaan met bookings. We hebben nooit echt veel bookings gehad. Omdat we nu niet echt reclame maken. We maken absoluut geen reclame.
2: Ik herinner mij wel een leuke editie op Stadsmakers.
1: Ja, en, ja. Dus dat heb ik nog geregeld, inderdaad.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar soms hebben we van die opportuniteiten en doen we dat met ons twee. Maar Michel is mijn wederhelft eigenlijk, die gaat nu terug. Het heeft niet verhuisd naar de heimat, naar Rusland.
2: Mm-hmm.
0: En dat verhaal is ook ten einde. Maar we gaan nu nog één keer de laatste keer draaien op deze feesten, de maandag 20 juli, denk ik. Een dag voor de Nationale Feestdag. Dan gaan we onze allerlaatste set draaien in Café de Asnes. Van 10 uur tot 5 uur morgens. En dan gaan we een keer alle classics bovenhalen.
2: Iets om niet te missen.
0: Iets om niet te missen. Hè.
1: Amai, zalig. Oké. Okay. En je hebt hier ook een hoop platen mee, zie ik. Wat zit er allemaal tussen?
0: Wel, het is eigenlijk helemaal iets volledig omgekeerd als mijn Moscow Disco Rainbow Club. Ik ben zo wat beginnen platen kopen, verzamelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik gewoon veel te veel tijd had tijdens de lockdown. En dat zijn toch, buiten Italo disco heb ik altijd al gehad, maar dan ben ik wel meer richting dubhouse, dubtechno, progressive gegaan. En ook veel electroplaten, nu wel niet mee.
1: Ah, okay.
0: Maar zo meer zo de nummers in mineur.
1: Oké, mooi. En wat zit erbij dat je vandaag mee hebt? Welke artiesten kijkt er naar uit om te spelen straks?
0: Wel, ik heb bijna geen enkel idee.
1: Oké.
0: Okay. Dat was.
1: Zet je zo wat afgegaan op de platenhoezen of zo?
0: Ja. Mijn geheugen werd echt helemaal anders met platen eigenlijk. Dat is gewoon puur op zicht. Ik heb één plaat mee dat ik mega fan van ben. Dat is de laatste release van A Bremen.
1: Okay.
0: Maar die heb ik eigenlijk voor mee van als ik te weinig tijd heb. misschien dat ik die nog speel. Want het is misschien een beetje te underground. Of misschien niet te underground, maar misschien te speciaal. Maar we gaan wel zien. Misschien dat lijken me wel tussen. Maar die is zeker aan te raden. De laatste van A Bremen. Absoluut.
1: Ik denk eigenlijk, je bent hier op het juiste radiostation om de underground dingen te spelen. Exact, Paco, jij kunt dat ook wel beamen.
2: Exact.
1: Cool. Paco, heb jij nog vragen of gaan we een setje laten spelen?
2: Ik ben vrij blij dat hij er is. Ik ben vrij blij dat hij nog een keer een setje gaat spelen.
1: Ah, wel.
2: En, ik ben vooral benieuwd naar hoe dat hij het gaat brengen. Dus ik sta te popelen. Kan niet wachten.
0: Ik ook.
1: Cool.
0: Het is wel even geleden.
1: Dan stel ik voor dat jij op je gemakske je eerste plaat hier begint op te leggen. En dan wil ik graag nog de luisteraars bedanken om terug in te tunen bij Open Dex hier op Urgent FM. Jullie favoriete stadszender uiteraard. We gaan er weer een lap op geven vandaag. En volgende week is ook Benne weer terug. Dus dat wordt ook een heel fijne editie. Dikke merci ook Toon om langs te komen. En knal ze goed hem uit. Beste luisteraars, luister hier naar Open Dex
2: met Tony.
1: Radio
3: Open
2: MDRC.
1: Tony MDRC in the mix, let's go.

0: Ja, ja, santé mijn rat, zeg je. Dat is een lekkere schijf.
1: Ja, ik heb er ook enorm van genoten, eerlijk gezegd. We zaten hier wat van achter te chillen in onze chill-out, zoals gewoonlijk.
0: Mocht we laten
1: lopen. Ja, ja, ja, mocht hem zeker even laten doorlopen, yes. De plaat. Amai, ja, Heini was hier ook, superleuk. Noor is hier net toegekomen.
0: Heini, de man, de myth, de legend.
1: Het is hier mega gezellig, zoals altijd. En we hebben ook wel iets minder nieuws, maar we koppelen daar een positieve draai aan. Ja. Namelijk, de mannen van Alt F4 kunnen er vanavond niet zijn om jullie een show te voorzien. Dus wij gaan even wat verder draaien. En daarvoor is Noor hier onder andere. Yes. Maar we gaan er een grote B2B van maken.
0: We hebben last minute een geniale artiest nog kunnen vinden die toevallig ook in het Winter Circus was. Dus hier,
1: kijk, voilà.
2: Hallo, ik ben Nexa, a.k.a. Noor.
1: Hé, hey, en zijt je naar het optreden geweest of zo in het Winter Circus?
2: Nee, ik was eigenlijk hier een cocktail komen drinken.
1: Ah, oké. Okay.
2: Vandaar.
1: Zalig, oké. Okay. Dus,
2: ik was in de buurt.
1: Dat moet ook eerst kunnen, hè. En ik wil ook even onze Tony MDRC.
0: Tony MDRC. Moscow Rainbow Club.
1: Van Moscow Disco Rainbow Club. Graag eens bedanken voor hier langs te komen bij ons. En om een super fijne set te draaien. Hopelijk heeft de luisteraar jullie er ook van genoten. En op een dikke soundsystem geknald en een dansje geplaceerd. Want daar kunnen wij altijd voor vouchen, uiteraard. We hebben hier ook Paco met zijn nightlife reportage voor het komende weekend.
0: Een kleine vooruitblik.
1: Een kleine vooruitblik, want we zijn in Gent natuurlijk, hè, er is hier altijd van alles te doen.
0: Yes. En dit weekend, of ja, starten we met deze zondag, is er donderdag, excuseer, is er een Stroomster. Dat is blijkbaar een Gamma Rave. Dat is in de Kinkystar in Gent. Leuk. Zeker niet te missen. Het is een combinatie tussen live drum en bass, punk en ook rave muziek. Ik ben vooral benieuwd om eens te zien welke artiesten daaruit te beskomen.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook nog deze vrijdag Gent Jazz. Voor de mensen die het nog niet weten, de opstart is, wat de opbouw is daar gebeurd. En we hebben daar Angus en Julia Stone en zoveel meer goede artiesten.
1: Ah, zalig.
0: Dat kan je dan gaan bezichtigen deze vrijdag op de Godshuizenlaan in Gent. En dan hebben we ook nog, ja, natuurlijk een van mijn persoonlijke favorieten. Ja. Voor de mensen die into techno zijn, hebben we ook nog de modulair weekend editie.
1: Oeh.
0: Dat is met Teletech en dat zal zaterdag en zondag 5 juli zijn. 4 en 5 juli. En dat is op de Maaltekouter in Gent. Allen daarheen. Ik denk dat er nog tickets zijn en zo niet kan je die wel vinden op Ticketswap. En dan eentje van onze persoonlijke vrienden, dat is Toujours Pareil.
1: Ah, nice.
0: Dat is een free open air in de vierde zaal in Gent. En dat kan je treffen deze zondag op 5 juli. En dan is er ook nog een... zaterdag. En dan is er zondag ook nog een afterparty in de Chinastraat.
1: Ah, mooi.
0: Dus allen daarheen.
1: Supercool.
0: Ik hoop dat je erbij kan zijn.
1: Toujours Pareil, toujours overal. Hè.
0: Altijd Pareil.
1: Toon, ik wou graag ook nog eens van u horen welke nightlife updates dat jij te voorzien hebt. Je mocht naar de microfoon gaan, ja, is daar beschikbaar voor u?
3: Moest je dat voorbereiden of zo?
1: Je moest dat helemaal niet voorbereiden, dat is een heel losse vraag. De luisteraar is misschien wel benieuwd wat uw aanraders nog zijn voor het komende weekend of daarna eventueel. Hè.
3: Oh, echt geen flauw idee eigenlijk. Ik ga een weekendje binnen blijven, denk ik.
1: Is het waar? Ah, oké. Okay. Maar hopelijk hebben we u misschien geïnspireerd om toch nog de benen te nemen.
3: Merci voor de informatie dan.
1: En heb je er zelf een beetje van genoten om te draaien hier?
3: Ja, het was tof. Het was een keer aanpassen met zo die oude 1200 MK2's.
1: Ja.
3: Ik draai thuis met iets anders en dat heeft iets meer bereik.
1: En wat heb je thuis?
3: Ik heb Sinks Extremes.
1: Ah.
3: Die zijn binnen, die zijn kapot. Dus ik heb er 1200... 10 MK2's geleend van een vriendin. Die zijn ook kapot.
1: Oei. Alles is kapot.
3: Dus als iemand een goed adresje weet voor platendraaiers te herstellen, laat me weten.
1: Jawel,
3: allemaal kapot.
1: Ja, wel, je mocht dan onder de post hashtag alles kapot posten.
0: Ja. Ja.
1: En dan gaan we dat forwarden naar de Toon voor zijn platenspelers te herstellen.
3: Ja,
1: trouwens, big up aan Sync, Belgisch bedrijf, denk ik.
0: Inderdaad.
3: Ja, echt supergoeie platendraaiers.
1: Supergoeie platendraaiers. Ik heb er zelf ook nog gehad.
3: Heerlijk.
1: lelijk als spuug lelijk. Je wil het niet weten, lieve luisteraars.
0: Functioneel is niet altijd esthetisch correct. Hè.
1: Nee, inderdaad, inderdaad. Maar supergezellig. We zijn ondertussen 11 uur gepasseerd. Be aware. En we gaan hier op het gemak overnemen met Noor. Noor, wat is uw DJ-alias, alsjeblieft?
2: Mijn DJ-alias is Nemix, a.k.a. Nexa.
1: Nexa, Nemix.
2: Yes.
1: Is het één van de twee of beide?
2: Het is overgeschakeld naar Nexa.
1: Overgeschakeld naar Nexa. Dus en is dat met 2x of met 1x?
2: Met 1x.
1: Met 1x. Met beetje gelijk OpenDex, eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Okay, hoe kunnen de mensen jou vinden op social media?
2: Nemix.nexa.
1: Zalig. Voor de mensen die enorm van de muziek hebben genoten daar juist, Toon, a.k.a. Tony MDRC, kan je vinden via Tony Simoni, denk ik.
0: Tony.Simoni, als ik me niet vergis.
3: Dat is mijn privé. Wat te weten, jongen.
1: Of Moscow Disco Rainbow Club.
3: Ja, dat ook.
1: Mag je ook altijd volgen, want dat is de helft daarvan. Staat hier.
3: Ik ga naast spreken op café.
1: Ah, voilà, kijk. Super fijn. Merci voor langs te komen, Toon. En ik vermoed dat we nu even een plaatje gaan draaien met Noor hier. Yes. En nog even doordraaien, hè, want dat is wat wij soms doen bij OpenDex. Hè. Helemaal doordraaien. We hebben ook nog een leuke announcement voor de Gentse feesten. Ja. Namelijk, we gaan niet één, niet twee,
0: maar
1: niet drie, maar
0: 9?
1: 11 feesten organiseren.
0: 11, ja. Op 9 dagen.
1: Op 10 dagen.
0: Op 10 dagen, ja.
1: Op 10 dagen
0: inderdaad.
1: Tijd gaan we 11 feesten organiseren met OpenDex. Ook een paar plaatsingen doen, hostings.
0: Yes.
1: En meer info daarover kan je heel snel gaan vinden. Tegen het eind van de week gaan we daaraan starten. Ja. Op onze website of op onze socials. Dus ja. Als je DJ bent en je wilt graag ook een speelkans vinden, kan het altijd via OpenDex. Super fijn om je te leren kennen. En welkom to the community, zou ik zeggen. Hè?
0: Inderdaad. En voor iedereen die nog geen deel is van de community, even checken op opendex.dj.
1: Yes.
0: www.opendex.dj. Maak alvast een profiel aan. Wil je graag eens op de radio komen spelen? Wil je graag eens even een event of een gig binnen of buiten Gent? Gewoon om onze pagina in de gaten houden en onze website in de gaten houden. En dan cureren wij graag.
3: Yes.
0: We gaan nu dan overgaan naar niemand minder dan Nemix.
1: Ja. En merci Henny voor ons hier te helpen bij de show. Super fijn.
0: Henny, the man, the myth, the legend.
1: Yes. We love Henny. En de muziek mag beginnen.
0: Yes.
1: Opa. Opa.

0: Hallo. Dikke merci aan onze surprise guest. Het was super fijn om u hierbij te hebben, Noor. we gaan Urgent FM even laten overnemen. Merci om erbij te zijn allemaal en om te luisteren. En check gerust nog even door hier op Urgent FM. 12
1: uur. Urgent FM.

twijfel, ik heb geen spijt. Ik ben een nobel man, een klein vergrijp van tijd tot tijd. Moet kunnen in Nederland, en wie mij weigert, raakt alles kwijt.